0: Dat gaan we doen als ze het gewoon een jaar in de vertraging met hem zijn BLM en wat ze weer kunnen zien.
1: Ja.
0: Maar dan krijg je het zelfs wel van het woord.